Hij heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Drakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8:00 werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9:00 kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee.

0: brakken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Wim Broens.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

I am scum. Nou, dat zegt hij dan over zichzelf. Hè. Robbie Williams en Come Undone uit 2003. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Adam Lambert en Chef Special. Maar eerst even Corona en The Rhythm of the Night.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: halen, zeg. Die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
1: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
0: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
1: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Goed.

0: de Schelfberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33. Zittard. Check ook onze website. Karabeske-zittard.nl.
9: Ah, wie schön!
5: Bij Taxi Centrale

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek om die woorden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Jones met de seksbom.
1: Gini van Breugel.
0: Oh, ik moest hem maken, neem me niet kwalijk. Daarvoor staat How Do You Sleep van Sam Smith. En verderop in dit uur heb ik Lily Allen voor je klaarstaan. Roxy Dekker, Aretha Franklin, Taylor Swift, Justin De Wild. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. En het volgende uur doen we een doordraai donderdag stuk jaarmix van de jaarmix van 2025. Dat gaat heel goed komen, maar voor nu heb ik Stella Lefty klaarstaan. Dit is Boston.

0: to say.
1: Loezo hoorde je van Roxy Dekker. De voorzet Fuck You. Ik mag weer Fuck You op de radio zeggen. En als het liedje van Lily Allen met Fuck You voorbij komt, maak ik daar gretig gebruik van. Boston hoorde je ook nog van Stella Lefty. En dit is Aretha Franklin. Dit is Pink.

0: Ik doe nog wel eens een feestje zo in het land draaien. En dit is op dit moment de meest aangevraagde track van alle tijden. Justin De Wild en Cheerio wordt echt 30 keer per avond aangevraagd. Tot vervelens toe bijna.
1: De 20 minuten heet.
0: Bijna, zeg je het dan, hè? Bijna.
1: Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De voorzat Shake It Up van Taylor Swift. En in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij heb ik Ladies Night voor je klaarstaan. Do you think I'm sexy? Populair. Aan de kust en liefde in de lucht. Die tracks hoor je zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
8: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De grote stroomstoring in Heerlen is voorbij. Dinsdagavond vielen rond 8:30 onder meer in de omgeving van Gelein en Nieuw-Eikholt de lichten uit. Minder dan 1000 adressen, verspreid over 24 postcodegebieden, werden getroffen. Monteurs van Enexis gingen aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Volgens de netbeheerder was de storing om 11:45 s'nachts volledig opgelost. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat Brunsum de nieuwsboycott tegen streekomroep Zo Nieuws direct beëindigt. De gemeente beantwoordt volgens de omroep al 3 weken geen persvragen en stuurt ook geen persberichten meer. Aanleiding is een conflict over een publicatie rond het vertrek van de gemeentesecretaris. De NVJ noemt de maatregel buitenproportioneel en in strijd met de publieke taak van de gemeente. Brunsum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Zuid-Limburgse rijschoolhouders praten vandaag met de directie van het CBR over de voorgenomen sluiting van het examencentrum in Kerkrade. Praktijkexamens moeten worden verplaatst naar Geleen. Volgens de rijscholen kan dat kandidaten tot ongeveer €300 extra kosten door langere ritten, extra lessen en reistijd. Ook vrezen ze verkeersproblemen rond knooppunt Kerensheide. Een uitkomst van het gesprek is nog niet bekend. Een melding over de woonplaats van PVV-Kamerlid Dion Graus is ongegrond verklaard. Het Integriteitscollege van de Tweede Kamer kan niet vaststellen of Graus daadwerkelijk in Heerlen of in Voorburg woont. Graus zegt zijn hele leven in Heerlen te wonen, maar verstrekte geen concrete informatie over zijn woonlasten. Omdat het college geen opsporingsbevoegdheid heeft, staat niet buiten redelijke twijfel vast dat hij een onjuist adres heeft opgegeven. Dan nog het weer. In Parkstad wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt maximaal 21 graden bij een zwakke tot matige wind. Vanavond neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen, donderdag, blijft het wisselvallig en wordt het 19 graden. Vrijdag volgt meer zon bij opnieuw ongeveer 21 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Joshua Norad en Kraantje Papi. Liefde in de lucht was de laatste in...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Even kijken, introotje 29 seconden moet te doen zijn. Nou ja, de laatste heb ik al afgekondigd. Liefde in de lucht. Ervoor zat aan de kust van de mannen van Bluff. Helemaal in de middel en lekker in rood gekleurd. Dus in de aanrotatie bij RTV Parkstad. Populair van Italy, Ronnie Flex en Frenna. Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart hoorde je ook nog. En Ladies Night, de samenwerking tussen Atomic Kitten en Kool & The Gang, was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij non-stop en breugelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Oh, wat blijft er de goede plaats. Oh, wat is die lekker, hè.
1: Ja, ik hoorde een tijdje terug, een week of wat, zat ik in een wachtkamer bij de huisarts voor een kleinigheidje. En dan hoorde ik het origineel weer een keer van DJ José. Maar die staat ook nog aan zijn huis. Was ook nog steeds goed. Turn the Lights Off, hoorde je van José, Jack Salen, John, oftewel de drie J's. Grappig. Daarvoor zat gisteren trouwens van Prince. Verderop in dit uur hebben we natuurlijk een stukje jaarmix van 2025. Met daar onder andere Hoe Heb Ik Dit Vast? Damage on the Low erin. Wat heb ik nog meer? Alex Warren, Nelly Furtado. En wat te denken van deze Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Later konden ze nooit meer samen door een deur. Maar ze hadden wel een hele leuke hit te pakken. En die heette Moves Like Jagger.

0: Wat Max Hult, we doen het iedere donderdag. Doordraai donderdag noemen we dat. En dan noemen we een stukje van de jaarmix van 2025. Hou je mond, Rick. Dit is deel 3 met daarin Taki Taki. Hoe hou ik dit vast? Damage on the low and one thing. Je hoort ze allemaal achter elkaar. In de mix, mix, mix.
1: De RTP Parkstad jaarmix. Met Rini van Breugel.

0: Geproduceerd door Timbaland, hoorde je Nelly Furtado en Say It's Right. En Burning Down van Alex Warren zat daarvoor.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En je hoorde trouwens ook nog de jaarmix. Een stukje jaarmix van 2025. We zitten al volop in de voorbereiding van 2026. Nu al? Ja, nu al. Ik zal je kort uitleggen wat we allemaal aan het doen zijn. We, dat lees ik. Liedjes bij elkaar zoeken, dat heb ik het hele jaar al gedaan. Ik schrijf iedere keer in mijn telefoon op wat de goede track is die eventueel erin zou kunnen. Er komt een lijst uit met ongeveer 450 tracks. En die ga ik dan allemaal opzoeken. En als ik ze eenmaal heb, dan moet ik alle cuepunten en zo erin gaan opzoeken om hem in te korten en wanneer ik ze ga overlappen. Dus je snapt wel dat dat heel veel werk is. En dus vandaar dat ik er al mee begonnen ben. Zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij South of the Border. Sunshine and the Music, Choosing Texas, Superstar en Nice to Meet You. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort.
3: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doepen! Roda, Mitchell Paulussen.
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Hey, Leute. Ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Tijdens festival Het Kirschroo van Murje staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Want ik denk dat het krap gaat worden, breek ik even in bij liedje 4. Superstar van Jamelia als één na laatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De Was dat Choosing Texas van Ella Langley. Jimmy Cliff hoorde je nog met Sunshine in the Music. En de eerste was South of the Border van Angie Sheeran. Samen met nog wat mensen, Cardi B en Camila Cabello. Blijft er nog eentje over. Miles Smith met Nice to Meet You hoor je zometeen. Maar ik moet wel nog even zeggen dat je zometeen de show van Arno op de radio hoort. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Wat mij betreft tot morgen voor de weekendeditie van Staying Alive in de ochtend. Dit is Miles.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur na die lekkage.
4: Del Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer, lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan...

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno.

Nou, het is allemaal afkomstig uit Zweden. Woxed uit de jaren 80. 1988, om precies te zijn. The Look, zo heet die. En daar waren we niet meer minder dan Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear. We zijn bezig met de donderdagochtend. Dip, om die helemaal weg te werken. Tegen 12 uur is helemaal weggewerkt. Dan mogen we toch langzaam naar het weekend gaan kijken. Ja, lijkt me wel een goeie. Nu Superman Lovers featuring Manny Hoffman en Starlight.

Doe maar samen met Gersper Doel. En daar hebben we al de hele tijd niks meer van gehoord van die Gersper Doel. Maar wel leuk gedaan. Liever dan, nummer van Doe maar. Aswat. En Shine.

Nou, zo ze nog steeds op zoek zijn naar een man. Hè? Olivia Dean en Man I Need. En daarvoor zat Claude en Gucci Ma. En nu de dame wat toch al heel lang ook meeloopt in het wereldje. Ik heb het over Kylie Minogue. En Can't Get You Out of My Head. Ja, als je dat hebt, dan heb je een probleem. Hè? Dan blijf je maar de hele tijd aan die dame of aan die man denken. Hè? Dat zou zomaar kunnen.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Tijdens festival Het Kirchhof van Murren staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Nou, nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Sabrina Carpenter en Taste. Ja, gewoon even proeven. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. En nog In Excess en Suicidal Blonde. En weet je wat leuk is? Het bruggetje tussen die twee. Tussen Kylie Minogue en In Excess. Is dat Michael Hutchins, de zanger van In Excess, op die tijd dat hij dit nummer schreef, een verhouding had met Kylie Minogue. Maroon 5 samen met Christina Aguilera. En Move Like Mick Jagger eigenlijk. Ja, daar gaat het dan over. Het gaat eigenlijk over Mick Jagger van de Rolling Stones. Of je ook zo kan dansen.

Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want. Ja, wat wil je eigenlijk? Laat het maar eventjes weten. Ga maar eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechts onderin op het groene logootje. En laat maar even weten wat jij wil horen zometeen misschien. Hè? Nu Steve Miller en Abracadabra.

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via godajc.nl/tickets. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via godajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk op je gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
9: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging.
5: Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
15: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
16: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
17: Niet die koelkast in.
16: Wel de meterkast.
15: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
18: Word je er vrolijk van?
16: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
19: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
16: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
18: Goedemiddag.
15: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
18: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
16: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
15: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
20: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
20: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
21: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshake. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
22: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor ein Maatje mehr. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
0: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Tijdens festival Het Kirschroor van Murje staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Nou, nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter...

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt, in Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
10: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
9: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
10: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Goed plan!
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi.
6: Mag wat kosten.
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: De spanning, de ontlading,
16: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: voor Broodje Mouw. Tot 2 uur de lekkerste muziek op de radio uit het heden en het verleden. En jij mag weer interactief meedoen, hè. Je weet inmiddels wel hoe het werkt, hè.
1: What's
0: up? What's up? Dat is inderdaad de app waarmee je een berichtje kan versturen. Die heb je, denk ik, neem ik aan wel op je telefoon. Ga eventjes naar echtfparkstad.nl, klik op het logo van...
1: What's up?
0: Precies, en dan download je dat en dan voeg je ons gelijk toe. En dan gaat alles vanzelf. Volgens mij, ja, het is allemaal heel simpel. En als je dat dan gedaan hebt, dan is het heel simpel. Want dan kun je ons een berichtje versturen met je favoriete plaat. En dan hoor je hem wellicht straks hier op...

Ah, je hebt nog heel eventjes de tijd. Heel even straks om 12:30, dan is het zover. Dan gaan we ze draaien. 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzevrij. Je favoriete plaat kan erbij zitten. Even mee door via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo voor

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan ken ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Tijdens festival Het Kirschroer van Murje staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

En mocht het nou zo zijn dat je jouw eigen plaat door hebt gegeven via de Parkstad WhatsApp, en je denkt van, hé, Kamerlot, je hebt hem helemaal niet gedraaid. Ja, ik weet het. Ik weet het. Het spijt me zeer. Er komen er heel veel binnen, extreem veel via de Parkstad WhatsApp. En ik ga proberen wat ik gemist heb zo meteen nog even te draaien. Maar als je nou dacht van, ik had toch iets willen horen, Kamerlot, kan dat alsnog. Geef het eventjes door, hè. Via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. De 20 minuten hits op rij. Nieuwe ronde straks rond 2:30.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie paas, bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
13: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe, met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.

0: aan de Schelfsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: komt hier voorbij bij Echte V Parkstad. Niet alleen de hits, ook de classics. En niet alleen de snelle muziek, maar ook heerlijke easy listening natuurlijk. Hè? Ja. En invloed uitoefenen zelf, dat kan ook altijd. Hè. Dat doe je natuurlijk via het communicatiemiddel, de Parkstad.
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Laat maar eventjes weten wat je wil horen. Dan ga ik dat graag voor je draaien. Straks hier op de radio in een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Hebben we de administratie weer afgehandeld? Dat is heel goed. Ik kreeg trouwens een appje, want ik zei het straks, eet smakelijk als je aan tafel zit. En Luc die stuurt mij een berichtje. Mau, ik zit niet aan de tafel, ik zit gewoon aan mijn bureau. Joh, Luc, maakt mij eigenlijk helemaal niet uit waar je zit. Als het eten maar smaakt, zou ik zeggen.

Ja, heel eventjes de tijd heb je nog. Geef ze snel door via de Parstad WhatsApp je favoriete platen. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Zometeen hier op Echte V Parkstad.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsmussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: beginnt Elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Tijdens festival Het Kirschrol van Murje staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Nou, nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

voor je het weet zit het er alweer op. Hè? En dan is het nog één dag werken. Nou, eigenlijk zijn het er nog twee natuurlijk. Vandaag moet je ook nog even een paar uur. En morgen is het alweer vrijdag. En dan staat het weekend voor de deur, jongens. Zo makkelijk is het ook, hè. Zometeen na twee uur gaan we vrolijk verder met het draaien van nog meer muziek. Iemand helpt je de middag door. Gaat helemaal goed komen. En morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow. Broodje man.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
3: Goeie paas! Paulussen, Paulussen! Lopen, Roda! Mitchell Paulussen!
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nog gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

Park staat hier, dan luister je naar Goedemiddag. Tot een uur of vier neem ik je graag aan de hand met heel veel goede hits onderweg. Donderdag de 24e september, de dag van de apothekersassistent. Ja, diegene die zorgt dat jij je pilletjes en je verbandjes netjes op tijd krijgt, hulde daarvoor. En ik weet dat we bij heel veel van die leuke plekken aanstaan, dus diepe buiging wat dat betreft. Zometeen Sommieu, nu Agda de Munnik, die vorige week nog straalde bij natuurlijk Streamers. Was je er ook bij? Je hoort ze nu met Ren Lenny Ren. Want ook dat is jouw muziek van RTV Parkstad.

Het is ook weer niet zo dat ik een echte fan ben, maar een bewonderaar zeker wel van de muziek van Sommieu. Je hoorde ze met het fijne morning. Goeiedag, dit is RTV Parkstad. Ja, het is donderdag. Je kunt het weekend alweer bijna ruiken. Muziek van Ed Sheeran.

die dagen dat het inderdaad zonnestralen regent, dat moet je koesteren. Of zeg ik dan, het is om de goden verzoeken. Straks 20 minuten non-stop en breuzelvrij. En die starten we met Phil Collins. Eerst hoor je 5 Seconds of Summer.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lease aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Bij Taxicentrale Beer.

0: houden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Zet de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

wat zingt, dan is het altijd meeslepend. Alicia Keys, If I Ain't Got You. Don't Worry van Madcon, Ray Dalton. Wat een Stella, Lefty, Boston. Heerlijk, dat zijn de hits van Parkstad. Weet je wat het mooie is? We hebben nog veel meer

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhozen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks €20 miljoen uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doelpunt! Roda, Mitchell Paulussen.
11: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
6: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

lekker. Je hoorde Sander op de radio en daarmee is het net 3 uur geweest. Goedemiddag, het is donderdagmiddag, waarbij je het weekend alweer bijna kunt ruiken. Ach ja, nog een dagje werken morgen en dan is het inderdaad weer zover. En voor je het weet sluipen we richting de herfstvakantie. Ja, want voor je het weet zit je daar middenin, hè. Ben je al naar een kerstshow geweest? Ja, die zijn inmiddels ook al langzaam maar zeker aan het openen. Pepernoten heb ik ook al gehad, dus wat dat betreft ben ik klaar voor. Dit is Two.

Tupac Shakur. Inmiddels is eindelijk bekend wie hem nou vermoord heeft of wie er van alles mee te maken heeft. En die wacht natuurlijk een grootse straf. Het is toch wel een beetje triest, want hij had nog zoveel goede muziek kunnen maken. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Zometeen kraak en smaak, Squeeze Me. Nu, lekker hoor, Talk to You op RTV Parkstad.

Lekker gemaakt in Nederland. Ben Westbeek en Krakensmaken Squeeze Me op RTV Parkstad. Ja, dat zijn hits die je bijna nergens anders hoort. Alleen hier, bij jou op je favoriete zender Parkstad.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een Koenen spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Vandaag zetten 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Ik zag je wel meebewegen. Ja, dit liedje nodigt inderdaad wel fel uit. Je hoorde de Fratellis en Chelsea Dagger. Wel de Hanson Poets en Sky on Fire, maar ook de zwoele zomernachten. Ik heb bijna zin in het weekend, zeg.
1: TV Parkstar.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de bitterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Ja, Hendrix Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Thank you. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
13: Ha, wie schön!
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
15: Dit is het begin.

Mr. John Bon Jovi, In These Arms. En Idida, Ronnie Flex en Frenna vooraf met Populair. En daarmee beginnen we dus de middagshow op deze donderdag 24 september. Vrienden, het is er weer donderdag. We gaan al richting het weekend.

Pink and Just Like a Bell. Ja, het tegeltje moet van de muur gehaald worden. Ja, is hij zover? Hij is zover. Het wordt aangegeven. Even kijken wat erop staat. Het gaat over motivatie. En waar is je motivatie? Dat hoor je zometeen. Naar Morgan Wallen en Love Somebody.

Morgan Wallen en Love Somebody. En de tegeltje is van de muur gehaald. En dat gaat over motivatie of het maar een beetje niet hebben van motivatie. Mijn motivatie is op wereldreis zonder terugvlucht.

0: The Skindred, Duran Duran from the 80s. Vrienden, ja, de nieuwsredactie zit al klaar. Ze zwaaien duimpje omhoog. Dus zometeen het nieuws en natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan, lekker hits. Denk aan Katy Perry, ook Casey en Roxette, The Joyride. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Zet de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: Eminem en Rihanna met The Monster. Katy Perry vooraf, ook Ketsy en Roxette. Oftewel, dat waren dit die je zojuist hoorde. Maar nu, wat gebeurt op deze 24 september in hele explosieve... Wat gebeurt er nog?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het team Explosieve Veiligheid onderzocht het UVW-kantoor in Heerlen nadat een melding van een mogelijk explosief was binnengekomen. Het gebouw en de omgeving werd ontruimd. Uiteindelijk werd er geen explosief gevonden en werd het gebied weer gelukkig vrijgegeven.

Het is de boss himself. En Dancing in the Dark. Vrienden, het zit erop. Deel 1, maar je weet het, deel 2. Het gaat door zometeen na 5 uur op de radio. Dat betekent Wander Public, maar ook Roxy Dekker. Hoor je zometeen. Maar eerst nog even voor Jack. In my world. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke. Zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
11: Audiofrenzy.nl.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
13: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
16: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
17: Ja!

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard Gert.

One Republic en The Counting Stars. Met daarvoor Roxy Dekker, tezamen met Indy en Who Is It. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte op deze donderdag 24 september. Al bijna 5:15. Dat betekent, als je gewoon werkt overdag, dan zit je werkdag op. En je weet het, morgen nog één dag. En dan is het weekend.

Hoekal op de radio en Jamaica, oftewel Bam Bam Bam. En ik moet zeggen, op TikTok zijn er heel veel filmpjes waar mensen dansen met de heupjes van links naar rechts. Nou, het ziet er hartstikke leuk uit, als je het goed kan. En kun je het minder goed, dan zou ik zeggen gewoon doen, maar geen filmpje maken. Zometeen het tegeltje gaat over motivatie en een wereldreis, die combinatie. Zometeen naar James Ingram en Michael McDonald.

0: Ah, lekkere muziek op de radio. En het is ook tijd voor een leuk tegeltje. De spreuk van vandaag. Motivatie en een wereldreis in één spreuk. Daar komt ie. Mijn motivatie is op wereldreis. Zonder terugvlucht.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: even lekker rustig aan. Het mag best op het einde van de werkdag. Andy Lennox en Why, Why, Why. Zometeen de nieuwsredactie. Zij weten wat gebeurd is in Parkstad. En natuurlijk ook het weer van vanavond en het weer van morgen. En daarna Nelly Furtado, Another en Joe Buck. Zometeen.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de bitterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl. Ha, wie schön!
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Vandaag zetten 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Nicky Furtado en Powerless, oftewel Say What You Want. Metaphor Another 45 en Jailbug, oftewel dat waren iets die je zojuist hoorde. Maar nu even kijken, wat gebeurde er een jaar geleden? Bijvoorbeeld in Brunsum, hoe ging het met de begroting?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De gemeente Brunsum presenteerde de begroting voor 2026. Die was volgens de gemeente sluitend en bevatte ruimte voor extra investeringen, terwijl de verhoging van de lasten voor de inwoners beperkt moest blijven.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter...

0: Pythonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

ons het weer 24 september 2026. De donderdagavond editie van de avondshow hier bij RTW Parkstad. Richard Rekkers bedanken voor de afgelopen uurtjes. Richard, bedankt. En we trappen af met de Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart. Deze Sienna Spiro, Great Expectations.

Roger Chances and Another Chance. Er is ook nog wat nieuwtjes van het wereldwijde web. En wat opmerkelijk nieuwtjes. Maar je kunt ook meedoen in het programma. Stuur me even een appje naar de studio. Gewoon even een appje sturen. Even naar de site. Het icoontje even aanklikken. En dan kun je meedoen met het programma. En dat allemaal tot...

de laatst ook op tv heb gezien. We dansen nog een keer op. Kylie Minogue, geloof ik. Madonna en Material Girl. Ja, zoals ze zingt op dit plaatje, zo zingt ze natuurlijk al lang niet meer. Maar goed, we hebben wat nieuws van het wereldwijde web. Namelijk vanwege de tijd een opmerkelijk nieuwtje. En ik hoop dat het je een beetje interesseert. Maar dat maakt ook verder niet uit. Want een Belg, het gaat over een Belg, die rijdt binnenkort de miljoenste kilometer met zijn Audi 80. Hij blijft rijden, dus ik heb geen andere nodig, zegt hij gewoon. Nog een kleine 70 kilometer en dan is het zover. Martin Lefevre uit het West-Vlaamse Ledingum, die passeert aan de grens van een miljoen kilometers met zijn Audi 80 uit 1991. Hij kocht de Audi destijds zelf en heeft sindsdien nooit meer met een andere wagen gereden. Dat de wagen het zo lang uithoudt, is natuurlijk opmerkelijk ter vergelijking. Auto's die in België gesloopt worden, hebben gemiddeld 200.000 kilometer op de teller. Martin doet met zijn Audi dus minstens 5 keer beter. Jongens, bovendien is bijzonder weinig aan de wagen vervangen. Het grootste deel is nog volledig origineel. Hij heeft nog de eerste motor, de eerste koppeling en de eerste versnellingsbak. Nou, is hem een top. Een miljoen kilometer, jongens. Dan ga ik met mijn auto en met mijn rijstijl ga ik dat niet redden. Jouw hits.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
1: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Vandaag zetten 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, ik ben op dit moment ook de clip mee in kijken. En Dijkstra de zonnebril niet op. Allemaal heeft altijd een bril op met gelige glazen. Shania Twain, I'm gonna get you good. Tot 8 uur is dit de donderdagavond editie van de avondshow. Die weer echt weer Pijnstad. Zometeen nog nieuws over U2. Ja. Iedereen is natuurlijk aan het hopen dat ze nog een keer hier naar Pinkpop komen. Ja, en ik natuurlijk ook, daar willen we bij zijn. Maar goed, zeg nooit nooit. Zometeen wat nieuws over U2. Hier is Wham! And I'm your man.

Een combinatie van Bebe Rexha en Fadeless. A New Religion. Ik heb het net al even aangegeven. We hebben wat nieuws over U2. Want ze brengen in november voor het eerst een 9 jaar jongens een album uit. En wel op 13 november voor het eerst een 9 jaar natuurlijk dat nieuwe album. De plaat heette Carnaval de Luz. En de Ierse band bracht tegelijk met de aankondiging het nieuwe nummer Silencio uit. Het 16e album van de band van frontman Bono volgt in een jaar dat al meer nieuwe muziek verscheen. En U2 bracht namelijk al de EP's Easter Lily en Days of Ash uit met elk 6 nieuwe liedjes. En op het album is naast de nieuwe single Silencio ook het in juli verschenen Streets of Dreams te vinden. Het 12 liedjes tellende album eindigt met een nummer Torn. En Torn, dat is een duet met vorige maand overleden Dolly Parton. Dat is wel heel apart natuurlijk. Het is Parton's laatste opgenomen nummer. En ze schreef ook nog mee aan het liedje. Daarnaast werkte U2 weer samen met de Nederlandse DJ Marty Garrix. Hij schreef mee aan het liedje Glory. En Garrix bracht eerder dit jaar ook het nummer Fireflies uit samen met U2. En sinds het uitbrengen van het gezamenlijke nummer We Are The People uit 2021... werken de artiesten geregeld samen. Ja, natuurlijk als je Martin Garrix hebt, dan maak je hele mooie muziek. Dus hou het in de gaten, 13 november, het nieuwe album van U2. Zullen we even een ootje draaien? En ik weet dat hier in Nederland ontzettend veel fans zijn van U2. Dus daarom eventjes Pride in the Name of Love.

bleef het toch een lekkere plaat. You Too. And Pride in the Name of Love. En de eerste uur van de donderdagavond, die is met name Joe, zit er alweer op. We hebben zometeen nog een lekker uurtje te gaan. Als ik dan allemaal die lekkere platen. Bijvoorbeeld Incognito staat hier, die komt dadelijk nog voorbij. En Black Eyed Peas en de Four Tops, ja, noem ze allemaal maar op. Dus dat is genieten zometeen nog een uur. Maar dit is ook genieten, James Blunt. In 1973.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nog gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook.

0: zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet vanuit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

Je hoeft jij helemaal geen deur te maken in de tweede uur van de avondshow. Op deze donderdag, de 24e september. En we trappen dan natuurlijk af met Incognito en Don't You.

Just the Jack Style and John Turn the Lights Off. Niet alleen U2 brengen nu album uit. Ook de Sugar Babes die brengen na 26 jaar weer een album uit. En het album telt 12 nummers. En de eerste single Ghost is vandaag uitgebracht. Het is de eerste gezamenlijke plaat van Buchanan, Buena en Dognahy. Sinds One Touch, het debuutalbum van de Sugar Babes uit 2000. We wisten vanaf het begin dat we deze plaat niet wilden overhaarsen. Dus dat laat het drietal weten. Dus ben je fan van de Sugar Babes? 26 jaar, nieuw album. Is toch allemaal wel weer leuk, jongens. Op een gegeven moment komen ze allemaal weer een keer terug. Waarom? Vraag me niet.

je hoort nog zo je liever sneller voorbij komen. Ik zing aan de Four Tops, Loco en Acapulco. En dan deze Gavin DeGraw, the best I ever had. Maar dat we zo meteen boodschapjes gaan doen, gaan we nog eventjes... een bezoekje draaien die ik via de app heb binnengekregen. Ah, lekker man. De Bowser.

0: beetje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Goeie paas, bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Vandaag zetten 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase. De spanning, de ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

0: En jawel, de donderdagavond. En dit is tijd voor Airbase.
1: Airbase.
0: Airbase. En met onze gast.
1: Uit Spanje.
0: Uit Spanje, helemaal uit. Hoe bevalt je daar?
1: Wat zeg je?
0: Hoe bevalt je daar?
1: Ja, heel goed.
0: Heel goed?
1: Ja, hartstikke fijn daar.
0: Ah, kijk.
1: Het wordt tijd dat jullie eens de koffertjes pakken en langskomen.
0: Eens een keer langskomen, ja.
1: Ja, dan introduceer ik je daar bij de radio.
0: Oh, dat is...
1: Zo is het. Dat zou leuk zijn, toch?
0: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja, hebben jullie me wel gemist? Huh?
0: Twee jaar.
1: Ja, heer Dis, krijg ik al berichten van... Ros komt er niet meer voorbij, of hebben jullie ruzie?
0: Ja, dat is inderdaad... Ja, vandaar dat je er nu bent.
1: Ja, ik ben maar noodgedwongen gekomen om jullie uit de brand te helpen. Ja. Zodat die download race omhoog schiet.
0: Een beetje omhoog schieten en de luister, ja.
1: Ja.
0: Nou, wat ga je vanavond draaien? Is het verrassing?
1: Ik ga jullie verrassen. Ik ga jullie verrassen. Weet je, eigenlijk, het is jammer dat ik met jullie jubileum niet hier kon zijn. Weet je, dan zat ik daar. En ik had eigenlijk zoiets van, wou ik jullie een mooi setje van al die jaren dat jullie hier bezig zijn. Weet je wel, daar een beetje een combinatie van maken. Is er niet van gekomen, maar misschien kan ik het vandaag wel goed maken met jullie.
0: Te gek.
1: Ja, ik ga een uurtje lekker door de tijd heen.
0: Yes.
1: En het tweede uur gaan we eens lekker vette trends draaien.
0: Oh.
1: Ik heb ook aan Marco gedacht.
0: Ben benieuwd.
1: Zullen we starten?
0: We gaan starten. En je weet het, we zijn live op Facebook. En niet te vergeten op rtvparkstad.nl. En ons gast vandaag, Pascal Ros. Yes, let's go. Had ik gezegd dat we op vinyl draaien? Met vinyl draaien? Nee, hè? Lekkere plaatjes.

Rebel Horse in a minute. Helemaal uit Spanje. En je weet het, we zijn live op Facebook en niet te vergeten op rtvpachtsta.nl. Dan kan je zijn live setje zien op vinyl. Tot straks in de tweede uur. Yes.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: verdikkeme. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van
8: 9 uur. Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken.

0: isolatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Goeie paas.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Bij Taxi Centraal.

0: En jawel, we zijn terug in het tweede uur Airbag Radio met Pascal Roos. Helemaal uit Spanje.
1: Helemaal uit Spanje en?
0: En ja, het eerste.
1: Te veel beloofd.
0: Ja, te veel beloofd, echt.
1: Fantastisch.
0: Lekker toch? Lekker, lekker. Al die hits, lekker scratchen. En dit is totaal wat anders.
1: Het is totaal anders, maar dat had ik aangekondigd.
0: Ja, lekker. Dus ik ben benieuwd.
1: Niet die oude techno-meuk van hun. Ja, dat lekkere oude trams.
0: Oh, lekker. Trams met Pascal Roos. Yes. En je weet het, we zijn live op Facebook en rtvparkstad.nl. En in de mix nu. Pascal Roos. Let's go.

0: helemaal uit Spanje gevlogen? Ja. Of is hij hier gelopen?
1: Nee, die is met de fiets.
0: Hij is met de fiets?
1: Ja, die is met de fiets.
2: Alle vliegen slagen.
1: Maar hij vliegt wel terug.
0: Hij vliegt wel terug, ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, want met de fiets was wel wat erg lang hier. Ja.
0: Nou, hopelijk zien we hem weer over een maandje of zo.
1: Volgende week.
0: Volgende week, ja.
1: Ja. Why not?
3: En hoe vonden jullie die oude sagas?
0: Ja, lekker. Lekker. Helemaal wegdromen met mijn koptelefoon op. Dus,
3: Marco, wakker?
0: Dus bedankt voor het luisteren. Bedankt Pascal. Tot de volgende. Dan moet je bij je... Kijken welke is dat.

0: En zo eindigen we met Pascal. Yay! Nog 15 seconden.
1: Dus het is...
0: Tot volgende week. Dit was Airbase Radio.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan...

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het

0: radionieuws op RTV Parkstad. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Goeie paas.
0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de Sharon net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een Koenen spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd van

0: vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, je vroeg echt om die woorden, hè?
2: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Bij Taxicentrale

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité

heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraak over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.